0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schoolse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schoorl hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaarse Jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Aramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. Het volle stroomnet kan gevolg hebben voor de bouw van duizenden woningen in Dijk en Waard. Omdat er niet genoeg ruimte is om alle nieuwbouwprojecten van stroom te voorzien, heeft de gemeente 130 projecten op volgorde gezet. Plannen die snel gaan bouwen en daar al ver mee zijn, komen hoger op de lijst. Liander bepaalt uiteindelijk welke projecten als eerste stroom krijgen. Voor andere bouwplannen blijft onzeker of ze vertraging oplopen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman, de vrouw van oud

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Uitgeest. Bij de kruising met de JE De Witstraat werd de vrouw over het hoofd gezien door een automobilist en kwamen de twee in botsing. Politie en ambulance kwamen ter plaatse en de fietser is nagekeken. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is nog niet bekend. De weg hoefde na het ongeluk niet te worden afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Estos tres pelaritos ya no están respetando ni siquiera el papá. Los imagínense que me pusieron y yo creo que fue este.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Nieuwbouwproject Park de Beek in Bergen is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goet wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. In het kraanwater in de regio Alkmaar zit ongeveer 2,5 keer meer PFAS dan het RIVM adviseert. PFAS zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken en bij veel te veel blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De richtwaarde is 4,4 nanogram per liter, maar in de regio ligt de hoeveelheid flink hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Toch is het kraanwater volgens het RIVM veilig om te drinken en voldoet het aan de wettelijke eisen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schoolse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schoolse hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaarse Jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Aramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. Het volle stroomnet kan gevolgen hebben voor de bouw van duizenden woningen in Dijk en Waard. Omdat er niet genoeg ruimte is om alle nieuwbouwprojecten van stroom te voorzien, heeft de gemeente 130 projecten op volgorde gezet. Plannen die snel gaan bouwen en daar al ver mee zijn, komen hoger op de lijst. Liander bepaalt uiteindelijk welke projecten als eerste stroom krijgen. Voor andere bouwplannen blijft onzeker of ze vertraging oplopen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Uitgeest. Bij de kruising met de JE De Witstraat werd de vrouw over het hoofd gezien door een automobilist en kwamen de twee in botsing. Politie en ambulance kwamen ter plaatse en de fietser is nagekeken. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is nog niet bekend. De weg hoefde na het ongeluk niet te worden afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier Mette Frederiksen die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht.
5: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goet wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. In het kraanwater in de regio Alkmaar zit ongeveer 2,5 keer meer PFAS dan het RIVM adviseert. PFAS zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken en bij veel te veel blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De richtwaarde is 4,4 nanogram per liter, maar in de regio ligt de hoeveelheid flink hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Toch is het kraanwater volgens het RIVM veilig om te drinken en voldoet het aan de wettelijke eisen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
4: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
3: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En 205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 3 kilometer file met 10 minuten tijdverlies. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland, 3 kilometer. De extra reistijd is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorrelse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorrel hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaarse jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Aramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. Het volle stroomnet kan gevolgen hebben voor de bouw van duizenden woningen in Dijk en Waard. Omdat er niet genoeg ruimte is om alle nieuwbouwprojecten van stroom te voorzien, heeft de gemeente 130 projecten op volgorde gezet. Plannen die snel gaan bouwen en daar al ver mee zijn, komen hoger op de lijst. Die ander bepaalt uiteindelijk welke projecten als eerste stroom krijgen. Voor andere bouwplannen blijft onzeker of ze vertraging oplopen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
4: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
3: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
5: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
3: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A10 de Ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam Oud-Zuid. Langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schoolse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schoolse hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Uitgeest. Bij de kruising met de JE De Witstraat werd de vrouw over het hoofd gezien door een automobilist en kwamen de twee in botsing. Politie en ambulance kwamen ter plaatse en de fietser is nagekeken. Hoe ernstig haar verwondingen zijn is nog niet bekend. De weg hoefde na het ongeluk niet te worden afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetmaker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Brothers parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Brotherskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kenner Bewonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goed wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ries van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorrelse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorrel hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhoorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergh aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugowaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaarse jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Paramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: met het nieuws.
1: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de Middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Gul de Middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetmaker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel, niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kenner Bewonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. Het Hoogheemraadschap oefent deze dagen op 4 locaties in de regio op het tegengaan van overstromingen en wateroverlast. In Goed wordt op 2 stukken dijk geoefend met het afdekken met een stuk zeil. En bij Uitgeest en de Eilandspolder worden noodpompen geplaatst. Op andere plekken in het Hollands Noorderkwartier wordt ook geoefend met sluiting van stormdeuren bij sluizen en plaatsing van schotten in dijkopeningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schorrelse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schorrel hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. De Alkmaarse partij Status Quo wil dat bij bouwplannen voortaan vooraf wordt beoordeeld of omwonenden echt zijn betrokken bij het plan. Volgens de partij hoort de politiek nu soms pas te laat dat een buurt grote bezwaren heeft. Aanleiding is de onrust over een plan voor 13 woningen in Schermerhoorn. Daar kwam het dorp pas vlak voor een besluit van de gemeenteraad in verzet. De partij wil zulke situaties voortaan voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 van Amsterdam naar Horen staat bij Volendam een file van 2 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fatbiker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de Middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Gul de Middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergh aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. De Alkmaarse band Carousel heeft Popmania in het Herugewaardse jongerencentrum Complex gewonnen. De langslopende muziekwedstrijd van de provincie werd afgelopen weekend gehouden. Carousel won naast de wisseltrofee een prijzenpakket met onder andere een geldbedrag, een fotosessie en studiotijd. Paramite uit Amsterdam en Black Liver uit Alkmaar maakten het podium compleet en het Waardse duo Sisu en Faras kreeg de aanmoedigingsprijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

en is hij bang dat hij op mijnen stapt. Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt een man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook begonnen in Noord-Holland. Er staan vooral wat korte dagelijkse files. En één uitzondering, dat is een ongeluk op de A10. Dat is aan de oostkant van Amsterdam gebeurd. Dat ter hoogte van Zeeburg richting Zaanstad. De rechterrijstrook is daar dicht en staat 7 kilometer file met een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugewaard en Hoorn vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Brodders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Brodderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennen We Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland begonnen met vooral wat dagelijkse files. En één valt er met name op, dat is een ongeluk op de A10 aan de oostkant van Amsterdam richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo Dalmeer en Philadelphia Zorg vierde dinsdag een nieuwe samenwerking gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Dalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, ook de medewerkers. Een vetmaker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de Middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de Middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de vetbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde niet naar controle door ambulancepersoneel, niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Een 21-jarige Belg krijgt 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor de mislukte overval op juwelier Sjaak Knijn in Herugewaard. Hij ging vorig jaar met zijn broer gemaskerd en met een nepwapen de zaak binnen. Een medewerker en klant werden geslagen. Door ingrijpen van aanwezigen vluchtte de broer zonder buit. De man werd later na het DNA-onderzoek in België opgepakt. De eis van het Openbaar Ministerie was een langere celstraf. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Giel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral dagelijkse files nu in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A6 van Muiden naar Lelystad voor af het Lelystad Airport. En er staat 4 kilometer file. A9 Diemen Amstelveen voor Amstelveen 5 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste korte files van de avondspits. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad Airport 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A9 Diemen richting Amstelveen. Voor Amstelveen 5 minuten oponthoud ook. En er staat daar 4 kilometer file. En op de A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knoopt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Een fatbiker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Eruguwaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergh aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Staatsbosbeheer stelt de sluiting van buitencentrum Schoolse Duinen voorlopig uit. Het centrum zou per 1 januari dichtgaan vanwege structurele verliezen, maar na veel protest neemt Staatsbosbeheer meer tijd voor een besluit. Het buitencentrum blijft daardoor nog enkele maanden open. In die periode wordt met partners en andere betrokkenen gezocht naar alternatieven voor sluiting. In Schoolse hebben zich al ondernemers gemeld die daarover willen meepraten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugewaard en Hoorn vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en de Egmonde, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. Nieuwbouwproject Park de Beek in Berg is officieel opgeleverd. Het gaat om 120 nieuwe woningen die zijn gebouwd in opdracht van woningcorporatie Kennemer Wonen. Het zijn vooral sociale huurwoningen. Bij de eerste verhuur kregen inwoners van Bergen voorrang. Een deel van de woning is speciaal verhuurd aan jongeren en aan 55-plussers. Dinsdag werd de afronding van het project gevierd met bewoners en de betrokken bouw- en woningpartners. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AVROTROS als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility, onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd, daarom wordt het park ook al uitgebreid. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een fatbiker is dinsdagavond licht gewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Herugewaard. Een automobilist stak vanaf de Geul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij licht gewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Herugewaard en Horen vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
4: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
3: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van de Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Broeders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Broederskerk in Heiloo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Hoogheemraadschap laat de maatregelen die het afgelopen zomer nam tegen de droogte en hitte onderzoeken door een extern bureau. Door langdurige droogte en hitte daalde waterpeil in de polders, droogde dijken uit en stond de waterkwaliteit onder druk. Een beregeningsverbod voor boeren kwam volgens dijkgraaf Remco Bosma dichtbij. De evaluatie moet les opleveren voor toekomstige periodes met extreem weer. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Jumbo Dalmeer en Philadelphia Zorg vierde dinsdag een nieuwe samenwerking, gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Dalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, ook de medewerkers. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Powerpark geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility, onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Powerpark transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd, daarom wordt het park ook al uitgebreid. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Berg aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Een fatbiker is dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een botsing op de middenweg in Eruguwaard. Een automobilist stak vanaf de Gul de middenweg over naar de Diamant en zag daarbij de fatbiker over het hoofd. Het slachtoffer werd aangereden en viel op straat. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar hoefde naar controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober wordt het spoor tussen Heerhugowaard en Hoorn vervangen. Hiervoor zal de Lady worden ingezet. De Lady is de bijnaam van een Oostenrijkse werktrein van tot wel 900 meter lang, die bijna alle taken geautomatiseerd uitvoert. Op maandag 12 oktober hervat de NS de dienstregeling. In de tussentijd zullen spoorwegovergangen tijdelijk gesloten zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayans vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep jarenlange celstraf vereist tegen 5 verdachten van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee in 2021. 3 van hen hoorden 13 jaar cel eisen. Het 45-jarige Colombiaanse slachtoffer werd neergeschoten toen een groep hem volgens het OM wilde ontvoeren. De 5 verdachten ontkennen betrokkenheid en zijn voortvluchtig. Het draaide volgens justitie allemaal om een eerdere drugsdeal. Buslijn 4 in Alkmaar wordt mogelijk doorgetrokken naar Koedijk. Nu moeten inwoners nog overstappen in de wijk Dalmeer en een eind wandelen. Gemeente Alkmaar vroeg de provincie om de verlenging van lijn 4 op te nemen in het vervoersplan 2027. Provinciale Staten neemt later dit jaar een besluit over het vervoersplan. Bij een akkoord rijdt buslijn 4 vanaf halverwege december door naar Koedijk. Mario Angus wordt formeel pastoor van de parochie Bron van Levend Water in Heiloo, Akersloot en De Egmonde, en van de Willy Borders parochie in Limmen. Het afgelopen jaar nam hij beide posities al waar. De beide parochieën zitten inmiddels 5 jaar zonder vaste pastoor. Mario Angus wordt op 1 oktober benoemd en op 18 oktober wordt hij geïnstalleerd in de Willy Borderskerk in Heiloo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het G-team van Alkmaria Victrix is gehuldigd voor het winnen van goud bij de Special Olympics Nationale Spelen. De Alkmaarse voetballers werden dinsdag ontvangen op het stadhuis door wethouder Marius Wiegman. Het team won in juni tijdens de Special Olympics in Haarlem de eerste plaats. Wiegman prees de spelers, coaches en vrijwilligers om hun inzet, enthousiasme en teamspirit. Het Hoogheemraadschap laat de maatregelen die het afgelopen zomer nam tegen de droogte en hitte onderzoeken door een extern bureau. Door langdurige droogte en hitte daalde waterpeil in de polders, droogde dijkhuizen, stond de waterkwaliteit onder druk. Een beregeningsverbod voor boeren kwam volgens dijkgraaf Remco Bosma dichtbij. De evaluatie moet les opleveren voor toekomstige periodes met extreem weer. Een jongen op een e-bike is woensdagochtend aangereden op de Ovatonde van de N504 in Noord-Scharwoude. Hij stak de Voorburggracht over en werd toen over het hoofd gezien door iemand die met een bedrijfsbusje het dorp uitreed. Omstanders schoten te hulp en belden 112. Na de eerste hulp is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. Verkeer op de Ovatonde aan de kant van Noord-Scharwoude moest tijdelijk een andere route zien te vinden. Jumbo Dalmeer en Philadelphia Zorg vierden dinsdag een nieuwe samenwerking, gericht op mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Jumbo in de Alkmaarse wijk Dalmeer kunnen zij werkervaring opdoen en contacten leggen. Geen typische dagbesteding dus, maar echt werken midden in de samenleving. Volgens assistent filiaalmanager zijn niet alleen cliënten van Philadelphia positief, ook de medewerkers. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een